Little Walter, Last Night. Curtis Holgado uit Oregon was de mondharmonica-speler in de Robert Cray Band en hij was de zanger bij Roomful of Blues en Santana en hij stond model voor de film The Blues Brothers. Dit nummer werd ook opgenomen door John Lee Hooker, Greg Allman, Luther Tucker, Bonnie Raitt en The Righteous Brothers. Curtis Holgado, I Want Everyone to Know.

Goethe Salgado, I Want Everyone to Know. Buddy Guy nam het nummer op in 1960 en in 1982 nam hij het opnieuw op, nu met Junior Wells, Bill Wyman, Pinetop Perkins en Dallas Taylor. En er verschenen covers van Little Charlie and the Nightcats, Bobby Radcliffe, Monster Mike Wells en Scott Holt. Buddy Guy, 10 years ago.

Buddy Guy, 10 Years Ago. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lightnin' Hopkins, dat is een Texaanse blueszanger en hij begon op te treden met zijn neef, gitarist Frankie Lee Sims, en dat deed ze in hun hometown Houston. En tijdens optredens werd hij ontdekt door Aladdin Records. En daarna toerde hij door Amerika met Joan Baez en Pete Seeger. Intussen heeft hij 48 albums gemaakt. Lightnin' Hopkins, Grandma Told Grandpa.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford, waar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goeie zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works For Me Canada. En dat bleven we in een gegeven moment in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006. Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

Een mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Lion. We gaan nu in Noord-Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tiet voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef je het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de 9e CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een 9e CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehaakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die hebben ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250-300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat veel soul blues zangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Zou je dat in Amerika, in Mississippi, doen? Een liedje wat te zingen werd wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zingen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op vulle dingen gespeeld heeft, bij vulle gelegenheden gespeeld heeft. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstegen hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1981 was het een single van David Allan Coe en dat nummer eindigde 77 in de Amerikaanse hitparade. De cover van George Jones eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade en in 2015 verscheen de cover van Chris Stapleton. Dat werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 7 in Nieuw-Zeeland, 39 in Canada en 70 in Australië. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Becky Cole, dat is een singer-songwriter uit Australië. Haar moeder was ook singer-songwriter, haar vader was saxofonist en ze is tevens de zangeres van de Dead Ringo Band. En ze heeft 6 solo-hits in Australië. Becky Cole, Broken Soldiers.

Becky Cole, Broken Soldiers. In 1967 was het een single van John Hartford en het nummer werd 314 keer gecoverd, onder meer door Glen Campbell, Waylon Jennings, Tammy Wynette, Frankie Lane, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley, The Proclaimers, R.E.M., Alison Krauss, Lucinda Williams en dit is een soulzanger uit Alabama, Tony Boros, Gentle on My Mind.

Tony Boros, Gentle on My Mind. Billy Currington uit Georgia begon als demozanger voor George Strait, Tracy Byrd en Marty Raben. Intussen heeft hij 20 hits en dit nummer eindigde op 4 in de Amerikaanse hitparade. Billy Currington, Don't It.

Billy Currington, Don't Hit. Soulzanger Clarence Carter uit Alabama coverde een oude hit van Claude Putman. En daarna volgden er nog covers van Tammy Wynette, Charlie Rich, Joe Tex, Arthur Alexander, Tom Jones, Percy Sledge, Esther Phillips en Merle Haggard. Clarence Carter, Set Me Free.

Clarence Carter, Set Me Free. Drew McAllister komt uit Australië en hij komt voort uit het duo McAllister Camp. Hij won in 2013 een talentenjacht en in 2018 verscheen zijn debuutalbum Dare to Hear. En hij won al twee keer de muziekprijs Song of the Year in Australië. Drew McAllister, Till Summer Slips Away.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darlin' Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En als jongen van 8 jaar speelde Marcus King al mee in de band van zijn vader. En toen hij 11 jaar was, speelde hij mee op albums van zijn vader. En hij maakte zijn high school niet af om beroepsmuzikant te kunnen worden. De Marcus King Band, Honky Tonk Hell.

De Marcus King Band, Honky Tonk Hell. Het is een compositie van Chris Christofferson en in 1969 was het een single van Ray Stevens en daarna werd het nog opgenomen door Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Frankie Lane, Jerry Lee Lewis, The Highwaymen en Bill Medley. En dit is Hank Ballard. Hij is de zanger van The Midnighters uit Detroit. Sunday Morning Coming Down.

Hank Ballard, Sunday Morning Coming Down. Toen hij 18 jaar werd, vertrok Dierks Bentley vanuit Arizona naar Nashville met maar één doel. Hij wilde slagen als countryzanger. En dat is gelukt, want intussen heeft hij 18 nummer 1 hits in Amerika en hij verplaatst zich tegenwoordig in een eigen vliegtuig. Dierks Bentley, Riser.

DX Bentley, Riser, de soulband The Facts of Life hadden een top 5 hit in Amerika met een nummer van countryzanger Bill Anderson. En in Amerika noemden ze dit een cheating song, The Facts of Life, Sometimes.

The Facts of Life, Sometimes. Chris Young uit Tennessee was de huisartiest in de Cowboys Dance Hall in Arlington in Texas. Maar hij werd ontdekt in de tv-show Nashville Star. Intussen heeft hij 28 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Chris Young, I'm Coming Over.

Chris Young, I'm Coming Over. In 1947 was het een single van Cowboy Cowpass en er verschenen 560 covers van Sam Cooke, Billy J. Kramer en de Dakotas, Manfred Mann, Emmylou Harris, James Brown, Elvis Presley en Rod Stewart. Maar de mooiste versie was van Otis Redding, Tennessee Waltz.

Otis Redding, Tennessee Waltz. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon als coverzanger met nummers van Jimmy Buffett, maar intussen heeft hij 11 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada voor Eric Church, Talladega.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen uitgezonden worden in september. Maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is. Want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht. Die uitzending uit 2011 door Miralda Smit. De technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En door was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een, net als 3 jaar terug, hè. Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal dus de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft er een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook 10 lang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook een die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben hetzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyszynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met, de?
3: Waar ik beginnen wil, we wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
1: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand en.
1: Nee, en personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee.
1: En,
0: maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtkomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven, want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. En je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan.
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot.
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Totdat. Een ander punt van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat ben die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is dat voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden en die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore. Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe, kon je, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En waar wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in. Als ze hoge punten krijgen, dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in en dan weet je als niet... Dan weet je als niet waar je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Oh, okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dat is om vochten. Ja, ja. Eerst om vochten. Om stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi altheater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat verder met de muziek?
2: Ja, maar die lustert naar Harry's Blues, mensen. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bandjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het
2: maken? Die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is... als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft... en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties?
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaar nodig hebben... om met een ontwikkeling... tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan een andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal. Piola, Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat is zover.
1: Harry Streuer. Broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd.
2: Dan je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten. Je moet horen. Het is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heb je groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectrale analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet net aan doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had... bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Gooi je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry holt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder bij elkaar.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal masters zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben je toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kieken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuby and the Blizzards. De vorige Cats Lost. 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Juist drie jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen, natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know, yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren. En nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika. In American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels. 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan middenin ben beland. En als het ware in een. In een briefkaart in de Sunset. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sunset onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwd heeft van. Hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Dat komt, mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gaan. Ja. Dus. Maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een.
1: Is dat misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel. Antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want het waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja. Die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schot hagel
2: nee,
1: op Laszlo.
2: Nee. Een echte goede antiek. Ja, dat is niet na te maken. Gewoon. Hmm.
1: Maar dan is. Het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje. Het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begeerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkeken.
1: Nee. De klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt. Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar lusten. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga lusten, afhullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek, die hoef ik niet meer te horen.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album I Never Loved a Man the Way I Love You van Aretha Franklin. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Canada, 7 in Nederland, 10 in Engeland, 14 in Australië, 17 in Oostenrijk, 18 in België, 19 in Schotland, 23 in Duitsland en 26 in Italië. Aretha Franklin, respect.

Aretha Franklin, Respect. Anouk Theeuwen uit Den Haag, dat is onze Nederlandse Aretha Franklin. Ze begon als zangeres van de band Shotgun Wedding. Ze werd ontdekt en op weg geholpen door Barry Hay en George Kooijmans, en dit komt van haar album Together Alone. Het nummer eindigde 7 in de nationale top 40. Anouk, Sacrifice.

Anouk, Sacrifice. 20 jaar na het overlijden van Otis Redding nam Etta James dit nummer van hem op voor haar album 7-Year Itch. En zij kon van iedere cover een eigen compositie maken. Etta James, I Got The Will.

Etta James, I Got to Will. Lighthouse Family, dat is een Engelse band uit Newcastle. En van het debuutalbum Ocean Drive werden ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En ook dit was weer een hit in Engeland, Australië, Duitsland, Ierland en Nederland. Lighthouse Family, Lift It.

Lighthouse Family, Lifted. Michael Lismore coverde een nummer van Skip Jackson en de Shentons over een soldaat die hoopt dat zijn vriendin op hem wacht. En tijdens de Vietnamoorlog was dat een heel populair onderwerp. Het leverde geen hit op en dat was voor Michael Lismore een reden om verder te gaan als frontman van de discoband Force of West End. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Het komt van het album The Seventh One van Toto. En het is de compositie van gitarist Steve Lukather en pianist David Page. De achtergrondzanger is John Anderson uit Yes. En Bill Payne uit Little Feat doet mee als studiomuzikant. Het nummer eindigde 2 in België en Nederland, 9 in Noorwegen en slechts 69 in Engeland. Toto, Stop Loving You.

0: Toto, Stop Loving You. Alan Orange komt uit de blueshoek als songwriter, zanger en producer, maar zelfs met de hulp van de ervaren producer Alan Toussaint leverde dat nooit hits op. En toen begon hij ten einde raad een eigen platenlabel, House of Orange. Alan Orange, VC Blues.
1: Stay home, girl, where you'll be safe in your mother's arms.

Alan Orange, Fiji Blues. Vaya con Dios, dat is een band uit België met zangeres Dani Klein. En de band had in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Zuid-Amerika eerder hits dan in België. Maar in 1996 had Dani Klein er geen zin meer in en ze stopte ermee. Maar ze maakte 3 jaar later in 1999 haar comeback. Vaya con Dios, Heading for a Fall.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En de derde single van Brad Eldridge, Don't You, werd zijn eerste nummer 1 hit. Intussen heeft hij 23 hits waaronder 8 nummer 1 hits. Hij heeft 8 albums gemaakt, waarvan 6 albums bestsellers waren, die op nummer 1 eindigden in Amerika. Brad Eldridge, Brother.

Brett Eldridge, Brother. Jimmy Hughes uit Alabama probeerde het ook met een Vietnam-song. Want vooral de zwarte artiesten protesteerden op die wijze tegen de oorlog in Vietnam. En Jimmy Hughes was eigenlijk best succesvol. Maar hij stapte in 1971 geheel onverwacht uit de muziek en liet zich nooit meer zien. Jimmy Hughes, Uncle Sam.

Jimmy Hughes, Uncle Sam. De Engelse zanger Paul Weller kennen we van de Jam en Style Council. In de jaren 90 ging hij solo verder en dit werd een solo-hit in Engeland, Australië, Ierland, Italië en Nederland. Paul Weller, You Do Something To Me.

Paul Weller, You Do Something to Me. James Shaw uit Georgia werkte onder de artiestennaam Hannibal, maar hij gebruikte ook de naam King Hannibal en The Mighty Hannibal. Hij nam dit nummer op in Los Angeles met twee topmuzikanten, Lee Moses en Herman Hitson. King Hannibal, Johnny.

King Hannibal, Johnny. Beverly Craven, dat is een Engelse zangeres, al werd ze geboren in Sri Lanka. In 1991 had ze haar ultieme hit. In 1990 reageerde het publiek totaal niet op haar single. Maar in 1991 werd de single opnieuw uitgebracht en toen werd het een grote hit. 2 in België, 3 in Engeland, 6 in Frankrijk, 7 in Ierland en Nederland. Beverly Craven, Promise Me.

0: Beverly Craven, Promise Me. James Shaw gebruikte nogal wat Henny Bells voordat hij een hit had. Deze eigen compositie nam hij op als The Mighty Henny Bell. En dat was zijn eerste hit in Amerika. Het nummer eindigde 21 in de Hot 100. The Mighty Henny Bell, hymn nummer 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

0: children, but I want the world to know the one thing that I did. I'm gone for good.
1: Hey! The Mighty Hannibal, hymn number 5. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sniff and the Tears, dat is een band uit Londen met zanger Paul Roberts. En hij schreef dit nummer. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het eindigde 13 in Australië, 15 in Amerika, 17 in Canada, 20 in Nieuw-Zeeland en 42 in Engeland. Sniff and the Tears, Driver's Seat.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerd hebben. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenvelden. Je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this side. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, wat echt van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields. If you're

0: Maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar als Billy Gibbons een stuk hout van afhaalt heeft om zijn gitaar van te laten.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan en hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op het landschap hier zo.
0: Ja. Paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zullen lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja
1: nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in het plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit, nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: Nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen was je net geboren, Harry.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Mijn nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recording. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Harry Musquet Band bestond uit basgitarist Laurens Leeuw, pianist Martin van Dijk en gitarist Bernard Reinke uit Groningen en drummer Jan Groening uit Emmen. Het bleef slechts bij één album. Het is intussen een vergeten album, maar er staan eigenlijk best goede nummers op. De Harry Musquet Band, Devil Daisy.

Dat had die skateband, Devil Daisy. Chris Duarte, dat is een Texaanse bluesgitarist met een jazzverleden. Hij nam zijn album Blue Felicity op met basgitarist Dustin Sargent en drummer Damian Lewis. Chris Duarte, Leave Her Be.

Chris Duarte, Liever B. Het is een nummer van Hoagie Carmichael uit 1930. En het nummer werd maar liefst 1207 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, The Righteous Brothers, Tom Jones, de Spencer Davis Groep, Bobby Bland, James Brown, The Band, Michael Bolton, Deep Purple en Jamie Johnson. Dit komt van het album Down the Road van Van Morrison, Georgia on My Mind.

Van Morrison, Georgia on my mind. De broers Artie en Frank Kraaienveld uit IJmuiden en drummer Aad Hoofd en zanger Guus Pleiners uit Haarlem coverden voor het album Travelin' in the USA een oude hit van de Rolling Stones. Het is een compositie van Bobby Womack, The Bintangs, It's All Over Now.

De wind dans, it's all over now. Aretha Franklin uit Detroit kon werkelijk alles zingen. Het maakte haar niet uit of het nou gospel, soul of blues was. Met dit nummer had de dochter van dominee Cecil Franklin uit de New Battle Church in Detroit zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Aretha Franklin, I Never Loved a Man. MUZIEK

Aretha Franklin, I Never Loved a Man. De zanger William Borsay noemde zich Willie DeVille en hij was een echte cultheld. Dit komt van zijn album Love and Emotion. Hij overleed in 2009 op 58-jarige leeftijd. Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down.

Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down. Het komt van het album Last Fair Deal van Rory Block. En Rory Block toerde door Amerika met singer-songwriter Eric Bibb. Dat was heel gezellig, maar vervolgens ging Eric Bibb met zijn Finse vrouw in Zweden wonen en ze verloren elkaar uit het oog. En Rory Block schreef dit nummer over hun vriendschap. Rory Block, Old Friends.

Rory Block, Old Friends. Danny Bryant, dat is een Engels bluesfenomeen uit East Anglia. En hij heeft een vocalnieuw album, Nothing Left Behind, opgenomen in Duitsland voor Jazz House Records. Danny Bryant, Redemption.

Danny Bryant, Redemption. Eli Paperboy Reed, dat is een blueszanger uit Brooklyn in New York. En ook hij heeft een nieuw album, Down Every Road, met 12 nummers van countryzanger Merle Haggard, de held van rechts en blank Amerika. Eli Paperboy Reed, Working Man Blues.

Eli Paperboy Reed, Working Man Blues. Miss Emily, dat is Emily Fennell, een jonge blueszangeres uit Canada. En ze maakte met producer en gitarist Colin Linden haar album The Medicine. En het is een prachtig album geworden van een in Nederland onbekende zangeres. Miss Emily, You Make Believe.

Miss Emily, you make believe. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een nummer van St. Louis Jimmy Oden uit 1941. En er verschenen covers van Ray Charles, Howlin' Wolf, B.B. King, Aretha Franklin, Free, Magic Slim and the Teardrops en Eric Clapton. En dit zijn The Animals, Going Down Slow.

0: All you can do, all you can do is weep and moan. Going down slow.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld, 40, 50 albums denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Ross, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kreeg je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar. Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de CD Outer Side, die net uit te komen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stiller rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en je hoorde Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis, dat is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Er kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, waar allerlei bekende mensen naar meewerken. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins. Who Do You Love?

Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love... dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft het wel geweldig bekend te maken... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

In 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love, van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel door hoor. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsreis in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En daar hoorde ook Quicksilver Messenger Service uit. Daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen we mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heb ik die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de cd Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e cd toe is. I Hope I Know, dat is de titel van de nieuwe cd. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Of een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Elkwing, dat was een studentenband uit Delft onder leiding van het gitarist Ferdinand Bakker. In 1974 werd de band versterkt met zanger Michel van Dijk en hij had al ervaring opgedaan bij Le Baroque, Exception en Brainbox. En hij zong de grote hit Wheelchair Groupie. Dit is een compositie van Ferdinand Bakker en Michel van Dijk. Elkwing, Fool in the Mirror.

Elquin, Fool in the Mirror. Herman Brood uit Zwolle was een matige pianist en een gemankeerde zanger, maar desondanks werd hij het grootste Rocky Idol uit de historie. Herman Brood schreef het nummer samen met gitarist Danny Lademacher. Het eindigde 9 in de nationale top 40. Herman Brood en his Wild Romance. Never Be Clever.

Herman Brood en his Wild Romance, Never Be Clever. De New Adventures die kwamen uit Winschoten met zanger-gitarist Peter Bootsman. De band begon als voorprogramma van Herman Brood en dat kwam omdat Herman Brood manager Koos van Dijk ook aan de basis stond van The Adventures. Later werd de band het voorprogramma van Golden Earring. Het is een nummer van Chuck Berry. Het was ooit de debuutsingle van de Rolling Stones. En deze versie van The New Adventures en er 14 in de nationale top 40. The New Adventures. Come on.

The New Adventures, Come On. De Motions uit Den Haag, dat was de band van gitarist Robbie van Leeuwen. En hij was een hele slimme songwriter met gevoel voor commercie. Uit Amerika baaiden de protestsongs over naar Europa. En Robbie van Leeuwen reageerde meteen. Het nummer wordt gezongen door Rudy Bennett. En het werd een top 5 hit in Nederland. The Motions, Wasted Words.

Demotions, Wasted Words. Zen, dat was een band uit Amsterdam met zanger Siebe de Jong. En de band nam een nummer op uit de Amerikaanse musical Hair. En producer Hans Vermeulen was niet tevreden over de zang. En na verluid zong hij zelf het nummer opnieuw in nadat de band al naar huis was. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Nederland. Zen, Hair.

Zen, Hair, Amsterdam. Dat was een band uit Amsterdam, maar dat lijkt me logisch. Met Martin en Donald van Os, die voorheen bij Pennywise zaten. En zanger Peter van Asten. Dat lijkt me logisch. Met Martin en Donald van Os, die voorheen bij Pennywise zaten. En zanger Peter van Asten.

Amsterdam, Lucy Lucy. Leon de Graaf, dat was een singer-songwriter uit Haarlem. Hij nam een eigen compositie op met producer Boudewijn de Grote. Dat nummer eindigde 28 in de nationale top 40. En het nummer duikt nu weer op in de nieuwe film van regisseur Eddie Ter Stal, Land van Johan. Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain.

Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain. Partner, dat was een band uit Limburg. En in 1978 stond de band al op Pinkpop. Toetsenist Erwin Musper verhuisde in 1993 naar Cincinnati en daar werkte hij als producer met Herman Brood, Def Leppard, Bon Jovi, The Scorpions, Van Halen, Anouk en King of the World. En intussen woont hij in Ecuador. Dit nummer eindigde 23 in de nationale top 40. Partner, Cayuta Hill.

Partner, Cayuta Hill. Johnny Kendall en de Heralds, dat was een band uit Amsterdam met zanger Hans Donkerkaat. En de band was groter in Italië en Duitsland dan in Nederland. Later zagen we zanger Johnny Kendall terug bij Johnny Kendall Selection, Damascus en Pineapple. Hij woont intussen in Brazilië. Dit nummer eindigde 13 in de nationale top 40. Johnny Kendall en de Heralds, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary. De George Baker Selection kwam uit Zaandam en dit is een eigen compositie van zanger Hans Bouwens en hij zou de debuutsingle nooit evenaren. Het nummer eindigde 2 in Argentinië, 3 in België, 6 in Nederland, 7 in Zuid-Afrika, 12 in Australië, 13 in Italië, 15 in Nieuw-Zeeland, 16 in Amerika en Canada, 24 in Brazilië en 48 in Frankrijk. De George Baker Selection, Little Green Bag.

De George Baker Selection, Little Green Bag. Het nummer komt van het album Moon Tan en het was de ultieme hit van Golden Earring. Het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay. Het werd de nummer 1 hit in Nederland, het nummer 5 in Duitsland, 6 in België, 7 in Engeland, 10 in Australië, Oostenrijk en Canada, 13 in Amerika en 16 in Ierland. Golden Earring, Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Het komt van het album Portrait van The Cats. En het is een compositie van basgitarist Arnold Muren en zanger Piet Veerman maakte er een nummer 1 hit van in Nederland. Het nummer eindigde 8 in België, The Cats, Marianne.

The Cats, Marianne. De Sandy Coast, dat was een band uit Voorburg met zanger-gitarist Hans Vermeulen. Dit nummer eindigde 6 in Nederland, 20 in België. En Hans Vermeulen ging later verder met Rainbow Train. En hij werd de producer van Diane Marshall, Anita Meijer en Margriet Eshuis. Hij overleed in 2017 in Thailand. De Sandy Coast, Summer Train.

De Sandy Coast, Summer Train. La Baroque, dat was een band uit Baren, met de broers Frank en Robin Muiser en zanger Gerard Schoenhaker, en hij noemde zich Gary O'Shannon. Maar hij moest in militaire dienst en toen werd Michel van Dijk zijn opvolger. Dit nummer werd nog gezongen door Gary O'Shannon. En de producer was John de Mol senior. Het nummer eindigde 8 in de nationale top 40. La Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Roadies, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Harry Rijnbergen uit Oude Pekela. En op het Raadhuisplein in Oude Pekela staan 4 borstbeelden van de bandleden. De band toerde door Engeland, Italië, België en Duitsland. En dit werd een nummer 3 in de nationale hitparade. The Roadies, Take Her Home.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk, de Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe cd. Het titelstuk, Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was. De vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe cd is er net van u te komen, of komt nog uit, Two Sides, en door van Should I Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Tien uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld overgereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden, ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Midden. En dat is in zijn presentatie als hij optreedt ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opnam, is een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Midden, zijn single CD Let It Go. Nou, niet nee, ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze bent jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nou is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van de Bird, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewin Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van... Ja, van rock en roll zou je kunnen zeggen en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: better than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand het beter kan doen als hij het gedaan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op het label Merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de reden, Delta Hurricane. Die heeft weer opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cherney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oudste versie van Larry McRae, het origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan van hij, maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf van naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar er is nota weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit, want het gaat over een man die ons allemaal denk ik zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, opgenomen, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is, want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, het dorp ziet dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong. En daar

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: is jockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een hit voor countryzanger George Jones tijdens zijn turbulente huwelijk met Tammy Wynette. En de frontman van de Neville Brothers uit New Orleans nam een prachtige cover op. Aaron Neville, The Grand Tour. Step right up.

Aaron Neville, The Grand Tour. Lady Antebellum, dat is een country rock band uit Nashville met Hillary Scott. En dat is de dochter van countryzangeres Linda Davis. En de band toerde al door Amerika met Martina McBride, Jason Aldean, Kenny Chesney, Carrie Underwood, Tim McGraw en Keith Urban. Lady Antebellum, Long Stretch of Love.

0: love.
1: Lady Antebellum, Long Stretch of Love. De King of Rock and Soul uit Philadelphia coverde met producer Burt Burns in New York een oude hit van Jim Reeves. En hij was niet de enige die dit deed, want er bestaan 288 covers, onder meer van Paul Anka, Tom Jones, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Brian Ferry, Percy Sledge en Elvis Costello. Solomon Burke, He'll Have to Go.

Solomon Burke, He'll Have to Go. Adam Brandt en The Outlaws, dat is een rockband uit Australië. Rond singer-songwriter Adam Brandt met vier andere bevriende singer-songwriters. Hij coverde een single van The Crickets uit 1959 en het was in 1964 een hit van de Bobby Fuller. Het nummer werd overigens ook opgenomen door Roy Orbison, Tom Petty, The Clash, Bryan Adams, The Nitty Gritty Dirt Band en Steve Earle. Adam Brandt en The Outlaws, I Fought the Law.

0: Man.
1: Adam Brandt en de Outlaws, I Fought the Law. Percy Sledge uit Alabama nam zijn singles op in de Fame Studios in Muscle Shoals, waar een geweldige studioband actief was met de gitaristen Duane Ellman en Eddie Hinton. Percy Sledge, Take Time to Know Her.

Percy Sledge, Take Time to Know Her. Alan Jackson, dat is een klassieke countryster uit Georgia. Hij was eigenlijk heftruckschauffeur en trad in de avonturen op in cafés. En toen hij 27 jaar was, waagde hij de gok en ging hij naar Nashville, waar in 1987 zijn debuutalbum verscheen. Maar de platenmaatschappij vond het album niet geschikt voor de Amerikaanse markt en dat album kwam alleen in Japan uit. Intussen verkocht hij 75 miljoen albums. Hij heeft 66 hits, waaronder 35 nummer 1 hits in Amerika. Alan Jackson, Angels and Alcohol.

alcohol. You can't blend whiskey

Alan Jackson, Angels and Alcohol. Moses Joshua begon in Florida de band Moses and Joshua Dillard. En de band coverde een nummer van Claude Putman. En dat was een nummer dat door heel veel duo's werd gecoverd. Onder meer door David Houston en Tammy Wynette, Nancy Sinatra met Lee Hazelwood, Bobby Gentry en Glen Campbell en Bobby Bear met Skeeter Davis. Moses and Joshua Dillard, My Elusive Dreams.

Moses and Joshua Dillard, My Elusive Dreams. Troy Kassar Daly, dat is een singer-songwriter uit Australië. Hij is tevens de frontman van de band Little Eagle. En hij nam intussen 22 soloalbums op. En de meeste albums neemt hij op in Nashville. Troy Kassar Daly, Take a Walk in My Country.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En Marcus King is een 29-jarige bluesgitarist uit Greenville in South Carolina. Hij is de zoon van bluesgitarist Marvin King. En ook zijn grootvader was een bekende muzikant in South Carolina. De Marcus King Band. On and on. 1, 2, 3.

0: De Marcus King Band, On and On. Tammy Lynn uit New Orleans brak in 1965 door met een grote hit in Engeland, I'm Gonna Run Away From You. Dit nummer nam ze op in de Melco Studios in Jackson, Mississippi. Tammy Lynn, Wings Upon Your Horns.
1: You remember your first love affair? I'd only been in the city for a few weeks when I met a guy

Damie Lynn, Wings Upon Your Horns. Kerry Underwood uit Oklahoma won in 2005 de tv-show American Idol. En haar debuutsingle Inside Your Heaven werd meteen een nummer 1 hit. Ze verkocht intussen 95 miljoen albums. Ze heeft 97 hits, waaronder 30 nummer 1 hits in Amerika. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Kerry Underwood, Heartbeat.

Carrie Underwood, Heartbeat. De Limelights uit New York coverden een oude hit van Freddie Fender uit 1975. En dat was eerder al gebeurd door Conway Twitty, Loretta Lynn, Johnny Allen, Candy Staten, Wanda Jackson, de George Baker Selection, Piet Veerman en Dolly Parton. De Limelights, Before the Next Teardrop Falls.

The Limelight, Before the Next Teardrop Falls. Kenny Chesney is een countryzanger uit Tennessee. Hij kreeg in 1984 contract bij Capricorn Records. Intussen heeft hij 25 albums gemaakt, 77 hits, waaronder 35 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day.

Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day. James Carr uit Mississippi nam een nummer op van country-componist Harlan Howard. Het was in 1967 een hit voor Mel Tillis en het was in 1978 opnieuw een hit voor Ricky Van Shelton. De versie van James Carr haalde de hitparade niet. James Carr, Life Turned Her That Way.

James Carr, Life Turned Her That Way. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ook dit is een compositie van Harlan Howard uit 1961 en het nummer is intussen opgenomen door Skeeter Davis, Bobby Bear, Waylon Jennings, Glen Campbell, Jesse Coulter, Charlie Ritz, Willie Nelson, Leanne Womack en dit is Candy Staten, He Called Me Baby.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft. Ja, wat helemaal giet eigenlijk over klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, ik koop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die, zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wil eigenlijk ook wel graag gaan drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Dan Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heeft wat. Dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa die werkte eraan met. Warren Haynes die werkte eraan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkten eraan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje van Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdag.

En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft. Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Noemen trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En dat is het ding dat je nooit origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is, van die groep, The Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan. Uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, die zaten er ook wel weer in. Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met hun versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want dat is ook een langere versie. Eén van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens. Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations. De meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooter die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende Packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulte inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooter en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend bent met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooter. De zoon van Ray Cooter. Maar hij draait dus hem die twee man. Taj Mahal en Ray Cooter. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die ja, een beetje de stevige blues weergeeft. De blues was die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep bespeeld weer. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al een jaar 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Wes Langlois uit Nashville is een gitaarfenomeen. Hij wordt voortdurend ingehuurd als gitarist door countrysterren die gaan toeren. En daarom toert hij bijna onafgebroken door Amerika en Europa. En daartussendoor werkt hij aan zijn solo-carrière. Wes Langlois, I'm in love with you.

Westlang Loire, I'm in love with you. Little Milton overleed in 2005 op 70-jarige leeftijd. Hij was een groot artiest, maar hij kon nooit kiezen tussen blues en soul. De ene platenmaatschappij presenteerde hem als een bluesartiest en vervolgens produceerde de volgende platenmaatschappij weer een soulalbum. Little Milton, It's Hard to Explain.

Little Milton, It's Hard to Explain. Jackie Green, dat is een routinier uit Californië. Tot 2015 speelde hij bij de Black Crowes en hij toerde ook al met Govert Mule, Los Lobos, B.B. King, Huey Lewis en Susan Tedeschi. En hij heeft nu zijn eigen Jackie Green Band. Jackie Green, If You're Waiting on Me.

Jackie Green, If You'll Win On Me. Letty Moore, dat is een blueszanger uit Tennessee. Hij werd ontdekt in een kerkkoor in Charleston en hij kreeg een contract bij Melico Records. Intussen heeft hij 27 albums gemaakt en hij is tevens de studiopianist voor zangeres Joss Stone. Letty Moore, Ain't Nothing You Can Do.

Letty Moore, Ain't Nothing You Can Do. Eric Lindell komt uit Californië, maar in 1999 verhuisde hij naar New Orleans en in 2006 tekende hij een contract bij het blueslabel Alligator Records. Hij heeft een solocarrière, maar hij runt ook nog met Ivan Neville de band Dragon Smoke. Eric Lindell, January 1978.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Another Night van The Searchers is het album van deze week. En de opname uit de jaren 80 hebben de fans van weleer nooit bereikt. En eindelijk zijn die nummers nu uitgebracht op een fonkelnieuw album. En dat is een heel mooi document voor oudere jongeren. The Searchers, Radio Romance.

Quinnette Morland, Autumn This Year. Denise LaSalle uit Mississippi werd na het overlijden van Coco Taylor de Queen of the Blues in Amerika. Ze werd groot in Chicago bij Chess Records en de laatste jaren runde ze in Jackson, Tennessee, het Blues Legend Café. Maar op 8 januari overleed ze op 78-jarige leeftijd. Denise LaSalle, Don't Mess With My Man.

Denise LaSalle, Don't Mess With My Man. Todd Snyder uit Portland, Oregon, zag een concert van Jerry Jeff Walker en hij realiseerde zich meteen dat hij geen band nodig had om te kunnen slagen in de muziek. Vanaf 2013 heeft hij overigens wel een band, Hard Working Americans, maar dit is nog een solo-opname van Ted Snyder. It sure was better back then. Working.

Todd Snyder. It sure was better back then. Mike Griffin uit Oklahoma was een waanzinnige gitarist. Hij werd groot in het clubcircuit van Zuid-Oklahoma en Noord-Texas. Hij speelde met Jimmy Vaughan in de band The Broken Spoke Band. En hij was gitarist bij The Country Helden, Waylon Jennings, Willie Nelson en George Jones. En uiteindelijk speelde hij ook nog als gitarist bij Neil Young. Mike Griffin, Delta Moon.

Mike Griffin en Delta Moon. Jason Crosby maakte deel uit van Robert Randolph and the Family Band en later speelde hij bij de Susan Tedeschi Band en als toetsenist toerde hij ook nog met Carlos Santana, Eric Clapton en Dave Matthews. Jason Crosby, Tonight I Feel So Far Away From Home.

Jason Crosby, Tonight I Feel So Far Away From Home. B.B. King overleed op 14 mei 2015 in Las Vegas. Hij werd 89 jaar en hij heeft veel te lang doorgespeeld, want de laatste jaren werd hij geëxploiteerd door zijn management, maar de man bouwde natuurlijk wel een prachtige oeuvre op. B.B. King, Ain't Nobody Home.

King, Ain't Nobody Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Mededorp coördineerde de playlist. En we sluiten af met James Brown. Hij overleed op 25 december 2006. Hij werd 73 jaar, maar de man was een fenomeen. Uniek in zijn soort. Hij produceerde de perfecte, ultieme soul. James Brown.

Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Thank you.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight

Oké, jongens, we nemen even een kleine pauze. Dank je.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het project Red, White and Blue duurde slechts één album. En daarop liet Harry Musquet horen dat hij ook de frontman kon zijn van een Southern Rock band als The Allman Brothers Band of Lynyrd Skynyrd. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Het komt van het album Good Day for the Blues. En Ruth Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel. Want Ruth Brown ademt blues. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Root Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware coverde een nummer van country-legende Hank Williams en hij maakt overal bluesrock van. En dat doet hij al jaren en dat doet hij goed. Harde recht voor je raap, bluesrock. George Thorogood en de Destroyers, Move It All Over.

George Thorogood and the Destroyers, Move It All Over. Ann Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze coverde een nummer van Delbert McClinton voor haar album Full Time Love. Een beroerte maakte een paar jaar geleden een eind aan haar carrière. Ann Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. Mike Morgan and The Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. En Mike Morgan gebruikte altijd gastzangers. Naast Lee McBee waren dat Daryl Noolish, Gary Primitz en Randy McAllister. Dit komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and The Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Rory Block uit New York is al ruim 50 jaar actief en ze leverde in die 50 jaar 41 bluesalbums af. En dat leverde slechts één hitje op en ook nog alleen in Nederland. Het komt van het album Best Blues and Originals. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York. Rondzanger Mike Markovich uit Queens. Hij werd geïnspireerd door John Lee Hooker, Muddy Waters en Little Walter. En de band was tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Big Walter Horton en Jimmy Rogers. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York. De Smoking Joe Kubek Band, dat is een bluesband uit Dallas. En gitarist Joe Kubek werkte jarenlang samen met zanger Benoist King uit Louisiana. En Joe Kubek kreeg Smoking voor zijn naam omdat hij altijd een sigaret in zijn mond had tijdens optredens. Het komt van het album Chainsmokin' Texas Style. De Smoking Joe Kubek Band. Play on, little girl.

The Smoking Joe Quebec Band, Play On, Little Girl. Barbara Lynn, dat is een bluesgitarist uit Texas en ze maakte nooit gebruik van studiogitaristen. Ze speelde altijd alles zelf in. En ze werd groot in het clubcircuit van Beaumont in Texas. En haar hit You Lose a Good Thing bezorgde haar nationale roem. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Jim Suller runt al jaren een blues-trio in het clubcircuit van Austin. En meestal is hij te vinden in de bluesclubs in Sixth Street, want hij is namelijk een garantie voor een vol huis. Dit komt van zijn album Starvation Box. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Het komt van het album My Heart's in Memphis van Irma Thomas uit Louisiana. En de voormalige serveerster in een nachtclub kreeg daar later de eretitel Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Blue in the Heart.

Irma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het album Guitar Slinger van Johnny Winter uit Texas staat bij iedere bluesliefhebber in de kast. Johnny Winter, I Smell Trouble.

0: Sounds in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul nee waar ik in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe CD Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royal T en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Volt toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort. Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Een goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee-cd. One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Volt met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hardy's Blues ook een nummer kunt huren. Artur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar iemand, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan moet het wel goed werk winnen worden als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Artur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waar in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Hij goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee meisjes. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En die Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aan de gegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van met één. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang uit stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, A Tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Water Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, nee, CD die zeer de muiterweerd is, die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mid speelt. Jeff Beck speelt er op mid, Steve Miller speelt er op mid, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mid, Slash speelt er op mid, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik daarbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaat naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen hij namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, door kan je beter terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late to Call. Het is blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse band The Tremolos loopt vandaag als een rode draad door het programma. Len Hawkes en Alan Blakely, dat waren eigenlijk de componisten van de band. En de in 2020 overleden drummer Dave Munden was de beste zanger. Maar ook Rick Westwood, Len Hawkes, Mick Clark en Dave Fryer waren goede zangers, waardoor de band vocaal gezien heel veel mogelijkheden had. The Tremolos, Every Day.

The Tremolos, Every Day. Albert Collins was een groot gitarist die altijd moest bijklussen als bouwvakker om financieel rond te kunnen komen. Dit komt van zijn album Cold Snap. En dat album maakte hij samen met organist Jimmy McGriff. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Door de grote bands in Engeland werd er altijd met enig dédain neergekeken op de Tremolo's. Het was allemaal te gelikt en te commercieel, maar de Tremolo's was een uitstekende liveband, zeer geschikt voor het clubcircuit en festivals, en de agenda was ook altijd overvol. Dit is een cover van de Four Seasons, de Tremolo's, Ragdoll.

The Tremolos, Ragdoll. Tinsley Ellis uit Georgia is momenteel een van de grootste bluesgitaristen van Amerika. Op zijn album Storm Warning doet gitarist Derek Rucks als gast mee. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

for a dime. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Gitarist Len Hawkes is een heel erg actief baasje, want naast de Tremolo's heeft hij ook nog een solo-carrière. Hij maakte zelfs 2 albums in Nashville. Hij is ook nog manager van zijn zoon Chesney Hawkes. Die had een nummer 1 hit in Engeland met The One and Only. Dat is een soort tiener-idool. En hij heeft de superband Class of 64 met drummer Mick Avery van The Kings en basgitarist Eric Hedonk van The Hollies. En hij maakt ook nog steeds deel uit van de Tremolo's. Willie and the Hand Jive.

De Tremolo's, Willie and the Hand Jive. Son Seals uit Chicago werd geteisterd door tegenslagen. Al zijn gitaren werden bij een inbraak gestolen. Even later brandde zijn huis af en hij had zoveel last van suikerziekte dat zijn onderbeen werd geamputeerd. Maar ondanks alle ellende bleef hij prachtige albums maken. Son Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues.

Sons Heels, I Can't Hear Nothing But The Blues. De 1996 overleden gitarist Alan Blackley was een belangrijke componist voor de Tremolos en daarnaast was hij een succesvol producer voor de Rubettes en Mungo Jerry, de Tremolos, Peggy Sue.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: My Criminal Record van Jimmy Barnes is het album van deze week. En het is een nummer van John Lennon uit 1970 van het album John Lennon Plastic Ono Band. En vervolgens werd het gecoverd door Marianne Faithfull, Ozzy Osbourne, Elbow, Richie Havens, Martin Sexton en Little Steven. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering van Jimmy Barnes. Working Class

Jimmy Barnes, Working Class Hero. De heren van de Tremolo's maakten een hele grote fout door het nummer Yellow River niet op single uit te brengen. Het was gewoon opgenomen met drummer Dave Munden als leadzanger, maar ze besloten het nummer uiteindelijk aan Jeff Christie te geven. Hij had het nummer ook geschreven, dat was de voormalige zanger van de band The Outer Limits, maar hij had op dat moment geen band en daarom zong deze Jeff Christie gewoon de geluidsband van de Tremolo's opnieuw in. Het waren dus eigenlijk de Tremolo's met een andere zanger, maar onder de naam Christie werd het de nummer 1 hit in Finland, Ierland, Mexico, Noorwegen en Engeland, 2 in Duitsland en Nieuw-Zeeland en 4 in Nederland en Zwitserland. En dit is het enige echte origineel van de Tremolo's, Yellow River.

The Tremolos, Yellow River. Dave Hole, dat is een bluesgitarist uit Australië, maar hij vertoefde opvallend vaak in Chicago en daar deed hij mee op albums van Billy Branch, Johnny B. Gaden en Ray Ellison, en hij maakte in Chicago ook het prachtige album Ticket to Chicago. Dave Hole, Phone Line.

Dave Hall, Phone Line. De Tremolo's begonnen in 1958 en 63 jaar later is de band nog steeds actief. Gitarist Rick Westwood zit er sinds 1961 in en basgitarist Len Hawkes is vanaf 1966 van de partij. En in 2015 werden beide heren aangeklaagd wegens een seksueel misdrijf uit 1968. Maar de rechters waren van mening dat de dames wel erg lang hadden gewacht met het doen van aangifte en de zaak werd geseponeerd. The Tremolos, Words.

The Tremolos, Words. Junior Wells uit Memphis ging als jongen van 15 naar Chicago en daar werd hij meteen de opvolger van de legendarische mondharmonica-speler Little Walter in de band van Muddy Waters. Later vormde hij een duo met Buddy Guy en als soloartiest was hij een van de beste mondharmonica-spelers uit de business. Junior Wells, keep your hands out of my pockets.

Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Het is een cover van The Crickets, de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. En het was in 1964 al een grote hit voor Brian Poole en de Tremolos. Het nummer bleef op 2 in de Engelse hitparade steken. Maar het is nog steeds een vast onderdeel van de playlist van de Tremolos, die van geen ophouden weten en na 63 jaar nog springlevend zijn. De Tremolos. Someone, someone.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trip Into a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begint met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019, titelstuk van de CD If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de cd uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een cd uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam voor de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest een met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uitgekomen. En door van The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keen en John Mellencamp en dat soort dingen. Best de meiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Karel Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat die overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het Noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorden Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Muske altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Muske met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met op saxofoon, alt-saxofoon, was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson the second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up on My Baby. Wat er wel verschillende schreven. De ene schreef Checking on My Baby, dat is Cuban the Blisters uit 1968. Checking Up on My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking on My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band. Later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wil te zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma, trouwens ook de staat waar G.G. Cale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat dat de country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Hold it in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het was een grote hit voor country-legende George Jones. En ruim 20 jaar later werd het nummer nog eens een keer opgenomen door de trots van Louisiane, de voormalige zanger van de Neville Brothers. En hij creëerde een unieke mix van country en soul. Aaron Neville, The Grand Tour. Step right

Aaron Neville, The Grand Tour. Solomon Burke uit Philadelphia nam een nummer op van het echtpaar Joe en Audrey Ellison. Het was lang geleden een grote hit voor Jim Reeves, al nam Billy Brown het nummer als eerste op. Solomon Burke, He'll Have to Go.

Solomon Burke, He'll Have to Go. Het was een eigen compositie van Steve Davis, maar zijn manager vond de single niet zo geslaagd en hij stuurde de single door naar Percy Sledge. En hij nam het op en het werd een grote hit voor Percy Sledge. En het resultaat was dat de single van de componist niet eens meer werd uitgebracht. Percy Sledge, Take Time to Know Her.

Percy Sledge, Take Time to Know Her. Esther Phillips uit Miami had een grote hit met Release Me. En de opvolger werd een nummer van George Jones, die evenals haar het wilde rock'n'roll leven leidde met veel alcohol en drugs. En de zangeres overleed in 1984 nadat haar lever het begaf. Esther Phillips, I Saw Me.

Esther Phillips, I Saw Me. En Peoples uit St. Louis trouwde met soulzanger Don Bryant en ze tekende een contract bij High Records in Memphis bij producer Willie Mitchell. En dit nummer werd opgenomen in de American Studios in Memphis, terwijl het al eerder opgenomen was door de Gosden Brothers en Joe Simon. En Peoples, Hangin' On.

and Peoples Hanging On. Het origineel stamt uit 1956 en dat was de single van Bob Wills' Texas Playboys. Het was in die jaren een jukebox-hit in Amerika. Later werd een cover een grote hit voor Ray Price en de Cherokee Cowboys. En weer jaren later werd Billy Sheen naar de studio gehaald, omdat hij bekend stond als een zanger die heel goed nummers uit de jaren 50 kon zingen. Bobby Sheen, My Shoes Keep Walking Back to You.

0: Bobby Sheen, My Shoes Keep Walking Back to You. Tammy Lynn uit New Orleans had een grote hit aan Gonna Run Away From You. Het werd zelfs een top 10 hit in Engeland. En vervolgens nam producer John Abbey haar mee naar de Melco Studios in Jackson, Mississippi. En daar nam ze een nummer op van Loretta Lynn. En de dames zijn overigens geen familie van elkaar. Tammy Lynn, Wings Upon Your Horns.
1: You remember your first love affair? I'd only been in the city for a few weeks when I met a guy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Words on the Wind van Carrie Powers is het album van deze week. En Carrie Powers koos voor covers van Steve Winwood, Janis Joplin, John Prine, Towns Van Zandt, Bob Dylan, Neil Young en Janis Ian op dit album, omdat eigen nummers na allerlei privéproblemen te persoonlijk zouden worden. Carrie Powers, Jessie.

Gary Powers, Jesse. Het was een grote hit voor Freddy Fender in 1975... en het werd gecoverd door de Limelights uit New York met Clarence Bassett. En deze Clarence Bassett kwam uit Shep en de Limelights, de succesvolle band die ophield te bestaan toen leadzanger Shep Shepard vermoord langs de snelweg werd gevonden. De Limelights, Before the Next Teardrop Falls.

The Limelight, Before the Next Teardrop Falls. Harlan Howard is een beroemde countrycomponist en zijn nummer werd in 1965 opgenomen door Little Jimmy Dickens, maar de single deed niets. Het was later wel een hit voor Mel Tillis en het werd zelfs een nummer 1 hit voor Ricky Van Shelton. James Carr maakte er een soulnummer van in Muscle Shoals, Alabama. James Carr, Life Turned Her That Way.

James Carr, Life Turned Her That Way. Het was een single van Patsy Cline en de single werd postuum uitgebracht nadat Patsy Cline om het leven kwam bij een vliegramp. Er verschenen covers van Ella Washington en Jeannie Newman en jaren later werd deze versie opgenomen in de Fame Studios in Alabama door Candy Staten. He Called Me Baby.

Candy Staten, He Called Me Baby. Het was een top 5 hit in Amerika voor Waylon Jennings, maar soulzanger Joe Simon coverde het nummer voor zijn album Better Than Ever. En toen de single een grote hit werd, nam Joe Simon zelfs een heel album op met country nummers. Simon Country. Joe Simon, Yours Love.

Joe Simon, Yours Love. Het nummer is geschreven door Mel Tillis en het werd gecoverd door Billy Grammer. En vervolgens werd het een grote hit voor Bobby Bear. En dit is de opname van Arthur Alexander, wiens eigen composities al gecoverd waren door de Beatles, de Rolling Stones, Dusty Springfield, Barry Gibb, Ike en Tina Turner, Jerry Lee Lewis, Rick Nelson en Bob Dylan. Arthur Alexander, Detroit City.

Arthur Alexander, Detroit City. Tony Borders, dat was een zanger uit Alabama, en de producers Quinn Ivey en Marlon Green zagen een toekomstige ster in hem. Ze besteden heel veel aandacht aan de zanger. Dat leverde 15 singles op en geen enkele single haalde de hitparade. En daarna is er nooit meer iets vernomen van deze zanger. Tony Borders, Gentle on My Mind.

Tony Borders, Gentle on My Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Het was een grote hit voor Charlie Rich en er verscheen een bluesy cover van Betty LaVette. En dit is een opname van Little Milton Campbell, een bluesgitarist uit Memphis. Het komt van zijn album Blues and Soul. Little Milton, Behind Closed Doors.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, Lustra's, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen hij die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert. En daar werd dronken. En daar kon je op slapen. Maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je er bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboot die er nog ligt, of de casino's op de rivier.
0: We gingen door niet naar Greenville, de plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is, van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar we gingen op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben, dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta die er nog is en die ook nog speelt en die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een Holden Husie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg, want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen, hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland, volgens mij.
1: Ja, in Nederland, met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met. En toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is, dat. Meestal krijgt hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, het kan een suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Harlem, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off and hit this leg right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked a little skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia and it wouldn't get well. Mm. And it set up, it knocked the skin off of there and it set up an infection. Y'all just sit around here and get the...
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht?
3: Where?
4: Did you do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah?
3: Right there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: And late there the last Friday I was over there. When was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big festival come off in April.
4: That's
3: when
4: it's in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was
4: so
3: with
4: far.
3: them. Yeah, I was with the Juke Joint. And they carried me every which way. We played it.
4: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
4: To us.
3: Drive hot, dry hot. Yeah. Dry heat, that's right. Yeah, I was raised up. I was born here.
4: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
4: Yeah, that's very interesting because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago and and you've been in St. Louis.
3: St. Louis, the state of about 28 years.
4: Yeah. And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: Never came back. That's right.
4: But you're probably one of the few who came back.
3: I'm one of the ones to come back, that's right. Yeah. I stayed up there 20-some odd years because I went in the Army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. I went on, that's the way that I went on stage.
4: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together, a little band together, there's three of us. Guitar player and drummer and myself. I blow harmonica, play the Jimmy Reed style.
4: Yeah.
3: You know, Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation. He was born on another plantation. Jimmy Reed World.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1909. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog even aan een stukje wat hij zei. Dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren. En ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed. En dat giet over de voorman die, die de mensen, de slaven in die tijd, tot werk aanspoorden, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte, die was alleen nog maar groot. En dit was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik kan merken trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was.
1: Nee, hij had het over Haarlem, de Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelde. En dat hebben inderdaad speeld, maar dat is altijd in november. En hij had hier over maart, april. En dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemie, zei hij. Dat is bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been, wat er ook af was. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was een beetje begund eigenlijk op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was en dat hij daar op een gegeven moment tijdens de oorlog mensen, militairen moest aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk als zo'n man meemaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen van, want dat heeft hij meegemaakt, hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life?
3: Yeah.
2: I lived it. It didn't bother me. It's like it don't bother me now, you know. It was it wasn't slavery. I wasn't in slavery, but it come out of slavery, you know. It's just the same as slavery, I guess. But you stayed in on the plantation, you sharecrop. Everything you made, you give the boss man half of it, you know. That's what you call plantation, sharecropping.
3: Yeah, sharecropping.
2: We have 10 acres of ground, and we make 10 bales of cotton. We do. The boss man gets 5, and we get 5.
3: Yeah.
2: Then we take care of ourselves out of our 5.
0: Can you remember the settle at the end of the year?
2: Yeah, I remember the settling. At the end of the year, around November, December, whenever you get through picking, if you get through before Christmas, you'd get give you some money. They settle up with you. They say, well, you owe me $100. You paid out a debt and you cleared $100, or you cleared $50, or you cleared $200. We never declared $200. We cleared $150, high as $150. There was but 3 of us. That's me, my mother, and father. So I didn't have no sisters and brothers. And I worked on the farm. I started working. I was 7 years old.
1: And how come you did go back to Mississippi?
2: Why did I come back?
1: Yeah.
2: Because of my mother.
1: Yeah.
2: My mother fell out. I was living. I went to Detroit.
1: Yeah. Yeah.
2: And she fell out in Mississippi. And I come back here to see her. Along in this time of year, hot. It was hot. And she fell out. And I come back down here to see her. I went back to Detroit, and then she fell out again. Then I left Detroit and come back down here again, and I said, no. And I stayed over my time then, stayed 2 weeks, and I had 1 week pass, 1 week, absent with, leave with absent, you know, on my job. When I went back, I had to look for another job. Well, I got another job, and I said, well, heck away with it. I worked a little while, and then about 6 months, and I come home. I come on back here. I stayed here and worked 1 year. Then I said, now, I know Mississippi. I know my hometown.
1: Yeah.
2: I know how to farm. I love to farm. I love to raise cotton, corn.
1: You liked the country life better than
2: the city life?
1: Than
2: the city life.
1: Yeah.
2: That's right, because I stayed right in. But I went to the city, and I worked. But I wanted hard jobs. I've always been laboring all my life.
1: Yeah.
2: I like to labor. I like hard work. Because I come up working hard. Come up carrying water to the field to the hoe choppers about 6, 7 years old. And then 7 years old, then right at the end of seven, I went to driving a mule. One mule.
4: Yeah.
2: I was plowing with a mule. 8 years old, I was plowing, running one mule. 9 years old, I was running two mules. Mm-hmm. 10 years old, I wanted to do a man's job. I started doing a man's job when I was 10 years old. That's the hardest work there is on a farm with a mule. Well, only hardest work on a farm, plowing, which is laying off rows, busting out middle with four mules. And I drove that when I was 10 years old.

0: The Pony Blues uit 1964 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster door ook wel het nodige van leert zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd geweest natuurlijk.
0: Ja. Het was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. Dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werk, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6-7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van hard labor.
0: Ja, ja.
1: Daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug en dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken daar.
0: Want hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij muziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noorden toe en die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij... Ja, hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van...

0: Blues is Just a Feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Hij zoveel er middenmaakt heeft als hij middenmaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bosman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hiervoor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen.
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters West, maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer metspeeld hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit een vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee, nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Yeah,
1: maar ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos. Maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb toch wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je dan nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in nou wil kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treffen, dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in elk geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar, ja.
0: Ja, goed, dan maak je nou geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk. Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is iets in mijn nummer erin. En doorspeelt Willie Foster na zeker niet op mid. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is, de Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opnemen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het folk festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go, een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. Hè? Je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden dan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja, ja, ja,
1: dat was allemaal wel. Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. En, maar heb zijn naam er uiteindelijk onder ze.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven heb.
1: Ja, en Willie Dixon natuurlijk voor,
0: yeah.
1: Voor hem bij Chess. Want dat was zo'n beetje de huisdichter, zou ik maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek stond. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankomt bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zegt net helemaal klaar maakt. Hè, want de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè, dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen bij hem in de band moesten nog altijd in pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel. Ja, dat wil je niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, dat hebben we een andere keer nog weer over. Volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo. Die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heb je aan Willy Dixon gevraagd. En door is dus dat nummer uit te komen van, I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: Compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens al in het boek is leest moet. Want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende week hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen zijn.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar om moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de B-kant van de single Got a Million Dollars. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. Maar met zo'n titel zou je nu de hele woke-gemeenschap over je heen krijgen. Al was dat in de jaren 60 nog geen enkel probleem. Maar ik vrees dat radiostations het nu niet meer zouden uitzenden. QB and the Blizzards, Your Body Not.

QB and the Blizzards, Your Body, Not Your Soul. Elvin Youngblood Hart uit Californië woonde ingetijd in Mississippi en keerde terug naar Californië als bluesartiest. Hij heeft intussen 5 albums gemaakt en hij won al een WC Handy Award als Best New Artist. Elvin Youngblood Hart, Heartbreaker.

Elvin Youngblood Heart, Heartbreaker. Het is een compositie van Mick Jagger en Keith Richards en het is een oude hit van de Rolling Stones. Luther Allison maakte er blues van en dat deed hij samen met gastgitarist Coco Montoya en de drummer Steve Potts van Booker T en the MGs. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Hij noemt zich Taj Mahal, maar hij heeft eigenlijk een prachtige naam. Henry Sinclair Fredericks Jr. uit New York. Hij is al ruim 50 jaar actief in de blues en begon ooit met gitarist Ry Cooder in de band The Rising Suns. Hij heeft 61 albums gemaakt en dit is een cover van Janis Joplin, Taj Mahal, Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?

by me. A Mercedes Benz, my friend. All drive Porsches,

Taj Mahal, Mercedes-Benz. Etta James werd als teenager ontdekt door Johnny Otis en ondanks haar structurele drugsverslaving werd ze een wereldster en mede omdat de broers Chess uit Chicago een geweldig zwak voor haar hadden. Ze kreeg alle ruimte en medewerking bij Chess Records. Etta James, Ball & Chain.

Etta James, Ball and Chain. Cole Weathersby, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij begon in de band van Albert King. Vervolgens vocht hij in de oorlog in Vietnam en toen de oorlog voorbij was, vestigde hij zich in Chicago en werd hij gitarist van The Sons of the Blues. Sinds 1995 was vestigde hij zich in Chicago en werd hij gitarist van The Sons of the Blues. Sinds 1995

Carl Weathersby, Lay Down Sally. David Gogo uit Canada maakt al sinds jaren sterke albums, maar blijft een marginale gitarist. En tijdens zijn toeren door Europa staat hij in Nederland altijd nog in kleine clubs, terwijl de man een veel groter podium verdient. David Gogo, This is a Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Lucky Peterson was ooit een wonderkind uit Buffalo. Hij stond als kind in alle grote Amerikaanse tv-shows, zelfs de virtuoos op gitaar en orgel. En hij bewerkte een nummer van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey, no.

Lucky Peterson, Under My Thumb. Papa Chubby uit New York is al in de jaren 40 de aanvoerder van de blues scene in New York. Zijn vader had een candy store in Brooklyn met een jukebox in de winkel en daar ontdekte Papa Chubby zijn favoriete gitaristen. Dit is een cover van Otis Redding. Papa Chubby, I've been loving you too long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Otis Clay kwam als gospelzanger naar Chicago, maar hij begreep al vrij snel dat hij met blues beter de kost kon verdienen dan met gospel. Dit is compositie van John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant. En het is dan ook een cover van Led Zeppelin, Otis Clay, Since I've Been Loving You.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Notabene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende buiten.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed?
2: Ja.
0: Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En nou, die heugelijke dag was het zover. En ja, daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO. Oh,
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV. Ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharde overwint.
1: Ja.
0: Was het in de volksmond natuurlijk. God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja.
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die wou meedoen.
1: Die
0: moest ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Oh. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie moet het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van, god, heb jij nog niet nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is, hier, repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan, die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond, en dan kwam altijd, dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw met een grote man met kopjes en koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die
1: zullen wel.
0: En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden... Ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer. Ja. Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen.
0: Nou, dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon... Krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog...
1: Jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden vol... de van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of waar, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was... Ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat... Dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje kijken ze.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is, dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik, weet het al niet, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer, maar misschien een beetje. Een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Krommenie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag. Het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles.
1: Ja.
0: En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie er haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel, Open van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaal deur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. En daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las, mama, wat hou ik ontzettend veel van je, ik zeg maar even wat, hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin, ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was, wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren, wat was hier zo al te doen? Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... in Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dat was in Amsterdam was dat een minderheid dus.
1: Ja, zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... En nou ja, maar wat je dan ziet gebeuren... dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Dat is eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevallen. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens, want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi
0: dat is van.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Van, ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is het, alles, ja, precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, ja, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje met voorper. Ja, ja. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje met voor een

0: En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier... Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er in op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat
0: uit Volendam aan. Maar ja. Natuurlijk. Yes. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman... dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had... Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO... is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders als het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en AZ Boys. En ja, later AZV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en AZ Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris en dat waren de Sijperstijnen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optredens op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier... Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was... Ik weet nog dat we... Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep, die mij wel eens eventjes... Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, uithoren over hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuken is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Kneijnenberg, en daar liepen we naar binnen en... En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Geert Hulstein, die zei van... Nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè?
1: Ja.

0: kan me helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit, ik kan het niet meer voor mijn geest toveren. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ja, ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi dat ze dus hier gespeeld hebben. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Dat was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De Ingebeelde Zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel ouder, oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van ja, maar is dat wel zo leuk in het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn? Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de. Dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er. Ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als. Het is een beetje. Mijn moeder, die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beet genomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. Maar ja, de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex pompstation, vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Maar ja, ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om dat te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want ja, Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi van ja, dan. Als morgen aan mijn Gerdon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van
1: ja.
0: Toch maar doorgaan. Ja. Desondanks. Ja. Weet je wel, dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms zit ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Dus hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op probeert te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Nee, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over. En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder. Dit is meer een verhaaltje, maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik en John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd dan werd toen een beetje bedroefd over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik, dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, het staat overal aan. Er is geen mens meer, tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk ik, verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even, je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik, 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zag, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei, want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar op planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about bad news, die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mulets. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. Je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Knight, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lewis, dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down willen houden, neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoking shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jackie Moore uit Florida nam het nummer op in Miami met hele ervaren studiomuzikanten. Het werd weliswaar een top 20 hit. En hij zou later nog een paar bescheiden hitjes scoren bij Melco Records in Jackson, Mississippi. Maar hij bleef altijd een B-artiest. Jackie Moore. Precious, precious.

Jackie Moore, Precious, Precious. Johnny Taylor scoorde een hele grote hit onder de zwarte militairen tijdens de oorlog in Vietnam. En daardoor werd het nummer zelfs een top 20 hit in Amerika. En na dit nummer kreeg hij in Amerika de bijnaam The Soul Philosopher. Johnny Taylor, Jody's Got Your Girl and Gone.

Johnny Taylor, Jody's Got Your Girl and Gone. Bill Coday uit Mississippi begon als zanger bij de bluesband van Son Seals in het nachtclubcircuit van Arkansas. Later trok hij naar Chicago en daar probeerde hij een carrière op te bouwen als Chicago Willie. Maar dat lukte niet. Onder zijn eigen naam als Bill Coday had hij wel een top 20 hit. In 2008 is hij overigens overleden. Bill Coday, Get Your Life Straight.

0: Bill Cody, Get Your Lies Straight. Ike en Tina Turner uit Clarksdale, Mississippi, hadden een grote hit met een cover van Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty. Maar Solomon Burke was de eerste artiest die dat nummer coverde, en hij had er een top 20 hit mee in Amerika. En vervolgens kwamen Ike en Tina Turner en die scoorden er een top 5 hit mee. Ike en Tina Turner, Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: Rolling on a river.
1: Listen to the story now.

icon Tina Turner, Proud Mary. Wilson Pickett had een hele serie hits gescoord en zocht dus een opvolger. Na In the Midnight Hour, Soulsville USA en Mustang Sally. En die opvolger werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse hitparade. Op Wilson Pickett liep het niet zo goed af, want in 2006 overleed hij nadat hij eerst enige tijd in de gevangenis zat, omdat hij onder invloed van alcohol iemand had doodgereden. Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You.

Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You. De Honeycomb, dat was een obscure meidengroep uit Los Angeles rond leadzangeres Edna Wright. En de dames verdienden eigenlijk de kost als achtergrondzangeressen van Johnny Rivers, The Righteous Brothers, Ray Charles en Andy Williams. Maar plotseling had ze een top 10 hit in Amerika. De Honeycomb, Want That.

De Honeycomb Wanted. The A-Day uit South Carolina was de band van leadzanger Clyde Wilson. En de man had ook al hits gescoord onder de naam Steve Mensha. En later zou hij nog hits scoren als Ronnie Love. Maar dit werd een top 10 hit in Amerika. En als Clyde Wilson, zo heet hij echt, is hij in 2011 overleden. The A-Day. She's not just another woman.

The Eighth Day, She's Not Just Another Woman. Jean Knight uit New Orleans nam een aantal nummers op in Jackson, Mississippi, in de studio's van Melico Records met de studioband van Melico Records. En een van die nummers, dit nummer wat ik nu draai, werd een nummer 1 hit in Amerika. En Jean Knight is nog steeds actief, wat anoniem, in het clubcircuit in Louisiana. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

G. Knight, Mr. Big Stuff. Dede Warwick uit New Jersey was de zus van de beroemde zangeres Dionne Warwick. En Dede Warwick zat samen met Doris Troy in de suite Inspirations. En dat waren hele bekende achtergrondzangeressen in de studio's in New York. En de suite Inspirations waren ook de achtergrondzangeressen van Van Morrison en van Elvis Presley. In 2018 is deze Dede Warwick overleden. Suspicious Minds.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Happy Hour van Tim Knol is het album van deze week. En Tim Knol groeide in Hoorn op met de platenkast van zijn vader. En dat bepaalde zijn smaak. Hij wist als kwajongen al wat bluegrass inhield. En wat leuk is dat vader Tom Knol meezingt op het nieuwe album van zijn zoon. Tim Knol, Crying Shame.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. Denise LaSalle komt uit Mississippi, maar ja, ze gingen allemaal naar Chicago om carrière te maken. Maar in Chicago zat niemand te wachten op haar. En toen ging ze dus werken in een bar en dan mocht ze af en toe een liedje zingen. Maar ze werd daar wel ontdekt door Billy Emerson. Dat was een onbeduidende zanger die al een paar platen opgenomen had voor Sun Records en later ook nog voor Chess Records. Maar die kwam erachter dat de liedjes die Denise LaSalle zong, dat dat eigen composities waren. En daar houdt de platenindustrie van. En ze mocht een plaatje opnemen en het werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Denise LaSalle, Trapped by a Thing Called Love.

Denise LaSalle, Trapped by a Thing Called Love. De gebroeders Richard en Robert Poindexter uit Virginië gingen in de Bronx in New York wonen, want ze wilden slagen als songwriters. En ze schreven al nummers voor de OJ's en voor Linda Jones. En toen componeerden ze ook een nummer voor een band uit Chicago. De band van leadzanger Smokey Scott. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. The Persuaders. Thin Line Between Love and Hate.

The Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. Ophie Wright, dat is een gospelzanger uit Tennessee. Hij was zanger van de Sunset Travelers. Maar hij ging solo, maar had één probleem, een structureel drugsprobleem. En hij zat tijdens zijn solo-carrière ook nog een keer eventjes 5 jaar in de gevangenis. En uiteindelijk werd een overdosis drug hem fataal. Want na een optreden in Mobile overleed hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat gebeurde in 1980. Hij was toen 41 jaar. Ophie Wright, A Nickel and a Nail.

Ophie Wright, A Nickel and a Nail. The Chilites, dat was een band uit Chicago met leadzanger Eugene Record. En hij was heel belangrijk voor de band, want hij was niet alleen de leadzanger, maar hij schreef ook alles en hij was ook nog de producer. Ze begonnen als The Presidents, toen heetten ze The Highlights en uiteindelijk werd het The Chilites. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika voor The Chilites. Have you seen her?

The Twilight. Have you seen her? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Aretha Franklin die werd naar Muscle Shoals in Alabama gestuurd om op te nemen, want daar hadden ze zulke fantastische studiomuzikanten. En dat leverde een hele serie hits op. I Never Loved a Man the Way I Love You. Respect. Chain of Fool. Fools en Fink. En daarna werd ze zo groot, toen kwamen de studiomuzikanten vanuit Muscle Shoals naar New York vliegen om daar met haar op te nemen. Maar dit nummer werd om een of andere reden in Miami opgenomen met haar twee zussen, Irma en Carolyn, als achtergrondzangeressen. Dr. John is de pianist, Donny Hathaway speelt orgel en Cornell Dupre is de gitarist. En het werd een nummer 2 hit in Amerika. Net geen nummer 1 hit. Aretha Franklin, Rocksteady.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We begonnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmo James, 1959. Het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie, de saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja, maar fantastisch ook, maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, daarvoor. En daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Syncopators. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja. Ja. En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Een Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je eens aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens?
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging? Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is hij overgegaan, ja, klopt. Ja. Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. En vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, daar wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flop House was de. Nee, dat is later. Vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug
0: en
1: toen moesten wij die opnames doen voor Apple Not a Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Not a Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement.
0: Ja.
1: Hè? Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen wouden ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zeiden, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor, dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
2: Dus burgemeester Grebe was dat van Zwedel, hè?
1: Grebe. Ja, burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
2: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd. En weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden en die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat ik nog bestond.
2: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
2: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in het Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
2: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd, dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat was bijzonders.
2: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
2: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
2: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cuby en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de krant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi, hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk, want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lafaye, Herman Deijnem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lafaye en Helm. Herman Deijnem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin, hoor. Om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Mm-hmm. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle, hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op attent gemaakt, hoor.
0: Oké.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hebben we zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cuby en de Blizzards in Haas.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: wel op. Dat had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En Amerika.
0: Nou, van alles.
1: En,
0: en nog wat.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en dan was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad, hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met... Ik was al bij Cuby & the Blizzards weg.
0: Ja.
1: Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken. Weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hij aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Maar dat was zijn enige maatje die hij op het ogenblik had, hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En zo, toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Boos Musquet, dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgerollen of Trapping To. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe hij was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. En het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in het Hotel Spendingwiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort, dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burks twee... Works. De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja.
1: De blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cube in the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. Maar wij zaten toen heel druk met Polen en we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... ernst. Wij dachten eerst daar een grapje, maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me en die zegt, Jan, moet je luisteren, Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling, dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima, dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn, die wou wel mee, maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum, want die was veroordeeld wegens verdomde middel, ja. Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd, nou zei Harry, nee hoor, ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco die had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest. Ja. En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mail komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was een tijdelijk contract en het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden. Mm-hmm. Nou, ik kom terug uit Amerika, ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast, hartstikke mooi, nou dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, het stond wel wat tegenover, we moesten wel een aantal LP's maken, maar dan mochten er ook wel LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika en Amerika deden er gelijk blazers achter, want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: No.
1: En die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben hem geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen, ik teken dat contract niet. Want er waren, Cube in the Blizzards bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens... Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang. En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor. Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de kolonieën gaan. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
0: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of je daar veel beter van geworden is?
1: Nou nee, absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er... Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... ja goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien. Ja. Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mail.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, enigszins wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
0: Nee.
1: Dat was het grote punt.
0: Ja,
1: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En ja... En Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Daar
1: was hij echt bang voor, hoor. Dan denk ik, nou,
0: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
1: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja.
1: Ja.
0: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
0: Volgende muziek die jij meegenomen hebt is een heel andersoortige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers die moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd. Want ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd. Want wij werden

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde per rikkel waren altijd heel erg. Van heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kan het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Nee, want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja, ja. En,
1: ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wou het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad, joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt,
0: ja,
1: echt.
0: Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik dat nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas, ja.
1: Fantastisch nummer natuurlijk, hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out, Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden, zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in een heel goed voorbeeld van.
0: Oké.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears en ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat en met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel even van jou lenen? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen, nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem, wou die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hier helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: Prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent, jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man, maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken en dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens, ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself, van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte en toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan, nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren, want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff en het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen, dat ze dat jat niet, maar ze hadden het niet gejat, kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zangeres Geneva Magnus produceerde zo'n tussendooralbum met 6 nummers. Het heet Blue Again en het zijn 6 bluesnummers die onderdeel uitmaken van haar liveshow. Het nummer is geschreven door Al Kooper in zijn tijd bij Blood, Sweat and Tears. Geneva Magnus, I love you more than you will ever know.

Geneva Magnus, I love you more than you will ever know. Dwight Yoakam mislukte in Nashville en trok naar Los Angeles en daar maakte hij in 1986 in eigen beheer een album met producer en gitarist Pete Anderson. En dat bleek een gouden combinatie, want de heren die produceerden vervolgens een serie bestsellers. Intussen is Dwight Yoakam ook acteur in tv-series en B-films. Dwight Yoakam, Understand Your Man.

Dwight Yoakam, Understand Your Man. Het wemelt in Nederland van de bluesbandjes die in eigen beheer een album opnemen. En vaak zijn die albums nauwelijks de moeite waard. Maar het album Makes You Follow van de Dog Trail Bluesband met zangeres Yvonne Koenraad is verrassend goed. De Dog Trail Bluesband, Some Old Blues.

The Dog Trail Blues Band, Same Old Blues. Little Richard uit Macon, Georgia, is een echte rock'n'roll pionier. De man had wereldhits, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Good Golly Miss Molly. Maar hij maakt van ieder nummer een rock'n'roll nummer. Ook van deze oude Johnny Cash hit, Little Richard, Get Rhythm.

Little Richard, ja. Get Rhythm. Johnny Fink, en Fink met een F, is een bluesgitarist uit Cincinnati. Hij is een held in het lokale clubcircuit, maar buiten Ohio kent niemand hem. Zo heeft iedere Amerikaanse stad zijn eigen local heroes. En het is een eigen compositie. Johnny Fink, The Fall.

Johnny Fink, The Fall. Kevin Moore uit Los Angeles was het in 1980 zat om nog langer in een band te spelen en hij besloot verder te gaan als singer-songwriter onder de naam Cap Mo. En dat leverde hem tot op heden 3 Grammy Awards op voor de albums Just Like Me, Showdown en Keep It Simple. Cap Mo, Folsom Prison Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stompin' Ground van Tommy Castro is het album van deze week. En Tommy Castro die komt uit San Jose in Californië. Daar groeide hij in de jaren 60 en 70 op tussen Amerikanen en Mexicanen. En de Amerikanen die hielden van blues en de Mexicanen van soul. En Tommy Castro brengt nu blues met een vleugje soul. Tommy Castro, Blues All Around Me.

Tommy Castro, Blues All Around Me. Travis Tritt uit Marietta in Georgia begon zijn carrière op de zondagsschool en later werd hij demozanger bij Warner Brothers. En dat deed hij zo goed dat Warner Brothers in 1987 een album met hem opnam. Intussen is hij een superster in Amerika en hij is actief lid van de Republikeinse Partij. En hij steunde dan ook president George Bush. Travis Tritt, I Walk the Line.

Get Eaten When You're Not Around. Bruce Springsteen is natuurlijk heel groot in Amerika en hij krijgt honderden verzoeken om als gast mee te werken aan allerlei albums. En de man die kan kieskeurig zijn, maar uit respect voor Johnny Cash deed hij mee aan het album A Tribute to the Songs of Johnny Cash, geproduceerd door Marty Stewart, een schoonzoon van Johnny Cash. Bruce Springsteen, Give My Love to Rose.

0: Thanks, Johnny.
1: Bruce Springsteen, Give My Love to Rose. Gumbo en de Monk, dat is een Nederlands bluesduo. Het zijn echte puristen die met zelfgemaakte instrumenten spelen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar na een half uur begint het wel te vervelen. Dan heb ik die Chicago's gitaar wel gehoord. Gumbo en de Monk, St. James Infirmary.

Gumbo and Monk, St. James Infirmary. Wanneer je drie topzangeressen opsluit in een studio, is dat een garantie voor kwaliteit. Emmylou Harris deed het al eens met Linda Ronstadt en Dolly Parton. En nu doet dezelfde Emmylou Harris het met Mary Chapin Carpenter en Sheryl Crow. Flesh and Blood.

Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow en Emmylou Harris. Flesh and Blood. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam deed de techniek. Frits Barkhuis coördineerde de playlist. En Booker T en de MG's maken het uur vol.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerhout. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? In, van alle Hunebedden.
1: Van alle Hunebedden in Nederland.
0: Drenthe, Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Groningen nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is dat?
1: Dat is bij Delfziel. Oh, er lag onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En, ja. en buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar in Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen het is niet zo algemeen bekend als in Drenthe, omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid, van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, en die cultuur, het Trechterbekervolk, hè, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Precies,
1: de Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier midden in een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De bovenste stenen die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er boven?
1: Ja. Dat is
0: de paardeloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name omdat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumuli's en zo, die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt, heeft dat ook te maken met het Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuli-bosje tussen Rolde en Ballo, ja. dat is... ik denk zo'n 800 voor Christus. En als we het over hunebedden hebben...
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Creta geweest, hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, de Minoïsche tijd. Ja, nou ja, Creta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind die... kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren. En verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen. Ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld. Waar ze dan mensen onderdoor joegen. Zeggen ze van buiten Drenthe. Hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat zijn toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het hunebed voorbij
0: getrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lone, zou je zeggen. Ja. En die zei, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, en dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja. Ja.
0: En dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je, want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding en kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen, weet je wel. Dat is zo'n... En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd, dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand, met een Ambonese jongen, hij is helaas overleden, Victor Patissina, gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe, daar in het bos bij... daarachter Schipborghuis, hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knibbosbos,
0: daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar,
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar, hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, het is ook een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus we moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm. Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag van de meeste mensen die op een gegeven moment, hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is.
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? Wij hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed, alleen het probleem is hoe krijg ik die steen in beweging. Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommige van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus je moest mensen van buiten
1: nog. Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou de, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid
0: ja.
1: Ook
0: hier,
1: nauwelijks.
0: Hier wel voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit piëteit met de doden laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
0: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao. Ja,
0: ja, die bijna goddelijk was.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja.
0: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
0: Om het maar eens
1: cru
0: te zeggen.
1: Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
0: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Maar het is wel. Dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al. Dat je er ook meer dingen mee wilt uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
0: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook, marking stones, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert dus, wat. Ja.
1: En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
0: Ja,
1: door de eeuwen heen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen bij
0: dat kleintje
1: tussen Roon en Norg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehaakt. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja,
0: maar
1: dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat ons maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Want je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden en dan moeten ze een handtekening zetten en we zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
0: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
0: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
0: en alleen die eerste dan cultuur. Over hun naar bedden, of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers. Wel
0: ja,
1: met uitlopers.
0: Iets kijk, anders die, over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
0: In cultuurland, ja. En die ontwikkeling in Drenthe is, die is bijna gereduceerd tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: En gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Creta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En die man die kwam prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambacht, schapen op heide en Hunebed.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje
0: oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe binnen erg bescheiden.
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... Daar heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. Zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er zijn veel Drenthe zeer trots op hun Hunebedden. Dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar, tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, het is oudbollig, het is oud. Dus niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat
0: wel...
1: vind ik niet terecht.
0: Dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, het heeft, met je roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als je...
0: Kunnen we hier nog meer zien, eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit, zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Toen waren ze gewoon van de
1: mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval in de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja, ja.
1: De Papeloze kerk.
0: Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Ook een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een plek.
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop, ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: die Papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreek.
1: Hagepreek,
0: dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus breek ze eraf.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus, dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: Want de wereld bestond toch al ja. veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dan is die stille tocht naar Noorden toe. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. Ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Dit waar men zegt heidenen, maar is het bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal het wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Je kunt je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè, dus... Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van als je al die andere mensen die schrijven, zo hoort die dan. En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, gewoon van hout.
0: Ja.
1: Dat was een vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen een kerkhof bouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op. Meer zijn dan alleen een kerkhof bouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang.

0: De gang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Ja. Dat kan best. Ja. Nou, dat is ook nieuw voor mij.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger. Ja. Van mijn biologieleraar. En dat was een heel bekende, de Kroezehof in Asnep. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat ik dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Die was ook nog bioloog?
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Ja, dit was toch... Heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want, Ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient. Om een echte geweldige museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen? En wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: De gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn,
1: ja. Echt de plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: En die
0: willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de Unibedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: En ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
0: Ja, dan moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ja, en ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die als je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills & Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Muske die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakten we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, in de kamer, niet in de mooie kamer zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis, maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou, hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards en... Ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn A Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend.

Van iets wat, waar je wel over door kunt zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan, om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis toch over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak toch over gevraagd. Ook gevraagd. En er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo, Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als... Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeen staan. Dat weet ik zeker.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef een prachtig nummer met hitpotentie, maar de single deed helemaal niets. Bluesmuziek kan namelijk heel onrechtvaardig zijn. Cuba and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Coco Taylor uit Chicago werd ontdekt door Willie Dixon bij Chess Records. En als ze geen optredens had, dan werkte ze gewoon als schoonmaakster. Wang Dang Doodle was haar grootste hit. En dit is een herschreven versie van het nummer I'm a Man van Bo Diddley. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Son Seals uit Arkansas trok pas op 31-jarige leeftijd naar Chicago en daar kende niemand hem. En hij was dan ook dolblij dat hij een contract kreeg als huisorkest bij de Expressway Lounge. En daar werd hij ontdekt door Alligator Records. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Albert Collins werd groot in Houston, maar hij wilde carrière maken in Los Angeles. Maar daar wisten de producers totaal geen raad met zijn muziek. In Chicago voelden ze hem veel beter aan en daar werd hij in de jaren 80 het bluesfenomeen van Amerika. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Albert Collins, Blue Monday, Hangover. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar de man kon totaal niet zingen. Hij pleegde overigens zelfmoord in een politiecel waar hij zat wegens huiselijk geweld. Dit nummer werd gezongen door soulzanger Johnny Sailor. Roy Buchanan, That Day.

gitarist Roy Buchanan en zanger Johnny Sailor. That did it. Carrie Bell uit Mississippi begon in Chicago als straatmuzikant en later werd hij de mondharmonica-speler van Muddy Waters. Lurie Bell, zijn zoon, was zijn gitarist. En dat was een uitstekende gitarist, maar die man werd geteisterd door mentale problemen en verbleef het grootste deel van zijn leven in de inrichtingen. Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman.

Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman. Long John Hunter werkte ruim 30 jaar in het clubcircuit van El Paso in Texas en net over de grens in Juarez in Mexico. En hij maakte eigenlijk begin jaren 90 pas zijn eerste album. En daarna ging het snel en veroverde hij heel Amerika. Long John Hunter, Marfa Lights.

Long John Hunter, Mava Lights. Joe Louis Walker uit San Francisco was jarenlang de gitarist bij Lightnin' Hopkins en daarna bij Fred McDowell. Maar bluesproducer Tom Hemridge maakte een echte blueslegende van hem, Joe Louis Walker. I won't do that.